0: Ja, maar.
1: Ja.
0: Ah, schat.
2: Ik heb een mooie kant van de markt. Ik heb een mooie kant van de markt. Ik heb een mooie kant van de markt.